op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is twee keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd.

Dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie, en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht, en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

opgedekt, zilverjong, zwoven in de erte. Een receptioniste aan de telefoon, en dan hoort je zich wat moet ik doen.

verwonnen. Zijn gedachten doen zijn.

0: Omroep Venlo.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4

Astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog, met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: maar stiekem hopen en stiekem wensen, maar altijd doorblieven gewoon.
1: De klassiekers van toen, de hits van nu, het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.

0: thuis lijken.
1: Altijd even dicht.
2: Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou. Altijd.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien. Maar misschien ook wel heel fijn. Het weer is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere weer onder controle. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, eerst veel zon, later meer wolken, maar blijft wel droog en een graad of 20.
0: Het verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

zoekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lof.

0: classics, hits and songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
3: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
2: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
4: I'm never happy with the draw, but watching the game in the first half, we did so bad. I think it's my mistake as a coach.
2: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
7: Heb je last van haarverlies? Wordt je haar dunner of wil je juist langer en voller haar? Bij Huizen naar Haarwerken ben je welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Samen kijken we naar de oplossing die het beste bij jou past. En wil je een keer totaal iets anders? Wij hebben ook moderne haarwerken voor een tijdelijke look. Perfect voor een feestje, gala of speciale avond. Huizen naar Haarwerken werkt samen met alle zorgverzekeraars. Bel gerust voor een afspraak of kijk op haarwerken.info. Huizen naar Haarwerken. Voel je weer jezelf.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. Er is groen licht voor de bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland. Het Amerikaanse Eli Lilly wil in Katwijk een fabriek bouwen waar diabetes en afslankpillen gemaakt gaan worden. De gemeenteraad van Katwijk stemde gisteravond in met het plan. Het weer. Vanochtend zon, in de middag wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: In deze kroeg, net buiten de stad. Als ik hier nog langer blief, mis ik de trein, maar wie deed mee wat.

0: Omroep Venlo.
1: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
2: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto.

0: 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
1: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
0: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
2: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
0: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Omroep Venlo.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
7: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de één na snelste. Het weer, in het noorden en midden mogelijk dichte mist. Later vanochtend zon, in de middag wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Bij Verdifit staan wij naast jou als ABO-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
2: De Keukenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse btw. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerken. Of kijk alvast op www.derkeukenmacher.de.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de

0: Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
1: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
0: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
5: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: zeg hoog aan de hemel. Die zon. Een heel klein bruggetje natuurlijk naar Harry Styles en Golden.
1: Goedemorgen.
2: Vitamine Venlo.
1: Iedere vrijdagochtend tot 11 uur.
2: Dit is Vitamine Venlo.
1: Ruud Fleuren.
0: Ja, hartelijk welkom. Maar eerst even antwoord op de vraag. Hebben we er weer zin in? Ja, gelukkig. Hartelijk welkom. Dit is een nieuwe editie van Vitamine Venlo. 7 over 9. Het is vandaag de 2e oktober 2026. En die staat in de boeken. Als, eens even kijken, de Nationale Ouderendag. Nou, het is vandaag de Nationale Ouderendag. Gewoon even gezellig een senior meenemen naartoe, hè. Even trakteren op een kopje koffie. Stukje wandelen buiten. Nu kan er nog, hè. Prachtige gouden herfst. Een soort van Indian summer. En dan doe je jong en oud een plezier mee. Dus Nationale Ouderendag. Waarvan achter. Goedemorgen allemaal. Hè. Weer een week overleefd. Ja, fijn, hè. Afgelopen week was het 28 graden ongeveer. Niet normaal, hè. En ook dit weekend zijn de weerkaarten bijzonder goed geschud. Daarover gaan we dadelijk van gedachten wisselen met ons weerorakel Frank Burm. Ja. Nou, het is dus 2 oktober. De benzineprijzen aan de andere kant van de grens zijn naar een, ja, wat zullen we zeggen, acceptabel niveau? Nee, hè, behapbaar niveau? Een ander niveau gedaald. Daar zijn dan de Nederlandse pomphouders weer alle mensen. En heel begrijpelijk niet gelukkig mee. Maar ja goed, de portemonnee, je kunt elke euro maar één keer uitgeven. Nou, goed, dat is een beetje het nieuws van de 2e oktober. En we kijken ook altijd wat er in het verleden op deze dag gebeurde. Nou, je hoorde net al in het nieuws. In 1951 vandaag de eerste Nederlandse tv-uitzending op Nederland 1. 75 jaar geleden, ja. 4 jaar later, in 1955, introduceerde Toon Hermans de One Man Show in Nederland. In 1989 de eerste aflevering van het populaire kinderprogramma Telekids. En op die dag werd ook RTL Veronique gelanceerd. 1989 dus. Tegenwoordig is dat RTL 4. En kijken we nog iets dichter bij huis. Nou, in 2014, de oudste vereniging van de gemeente viert een jubileumfeest. Ze bestonden 575 jaar. Nou, vraag ik jou om na te denken. Wat is de oudste vereniging van de gemeente Venlo? Nou, het is in Velden. Het Sint-Sebastiaan-gilde. Sint-Sebastianus. Gilde uit Velden. Bestond in 2014 575 jaar. En in 2016, toen was er gedoe over treinen met gevaarlijke stoffen die over het spoor reden in Venlo. En ja, de staatssecretaris destijds, Sharon Dijksma, die ging daar direct mee aan de slag. En die zorgde ervoor dat er minder wagens met gevaarlijke stoffen zouden rijden. Ook chloortransporten, die zouden helemaal van het Nederlandse spoor verdwijnen. Ook de overlast van goederentreinen werd aangepakt. En er zou ook een betere informatievoorziening komen, waardoor sneller kon worden gezien of en hoeveel er daadwerkelijk op een bepaald traject vervoerd werd aan gevaarlijke stof. Nou, in hoeverre dat allemaal van de grond is gekomen, weet ik niet. Maar volgens mij is het wel redelijk ten goede gekeerd. Goed, dit is Vitamine Venlo, 10 over 9. Hartelijk welkom. Tijd om je bed uit te komen. En dat doen we altijd.

Been in Vitamine Venno en Spiraling. Treden op dit moment niet heel veel op, volgens mij, de mannen van Keen. Maar 3 jaar geleden maakten ze een soort best of 25 years Keen tour. En kwamen allemaal die knallers die kwamen voorbij. En dat is dan toch wel een groot feest der herkenning. En wat ook een groot feest der herkenning is, het feit dat de herfst begonnen is. De eerste blaadjes beginnen te vallen. En ja, dat is ook voor de gemeente Venlo weer alle reden om in actie te komen. Want vanaf 5 oktober plaatst de gemeente weer bladkorven in alle stadsdelen. Ja, snoeiafval, takken en overig tuinafval, dat mag er dan niet in. Want de bladeren worden apart verwerkt. De gemeente Venlo heeft namelijk afspraken gemaakt met agrariërs die de bladeren op hun akkers onderploegen. En die bladeren die vergaan dan onder de grond en zorgen voor een goede bemesting van het land. Ja, na de eerste keer dat bewoners toch ander afval dan blad in de bladkorf gooien, dan komt er een gele waarschuwingskaart aan die bladkorf te hangen. En ja, als dat vaker voorkomt, dan haalt de gemeente gewoon de bladkorf weg. En dan wordt deze niet meer teruggeplaatst. Dus dan ja, schiet je zogezegd in eigen voet. En grof tuin- en snoeiafval kunt u ook gratis inleveren bij het milieustation. Nou, en als je je afvraagt hoeveel bladmanden en korven staan er totaal in de gemeente? 340 stuks. En als je wil weten waar ze precies staan, dan kijk je even op nu.venlo.nl voor alle bladkorven. Gordon Matthew Thomas Sumner plaatst vandaag 75 kaarsjes uit. Bouwjaar 51. Luister naar de artiestennaam Stink.

0: en opeens worden je jeugdhelden worden ouder en ouder. NFC 75, Sting. Artiestennaam, ja, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Gordon Matthew Thomas Sumner. Wist jij dat, Frank?
1: Ja.
0: Ja, toe.
1: Nou, je zegt.
2: Weerman. Frank Burgum.
0: Echt. Jongen, nou, jij zegt. Man. Frank Burgum, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Wat hing er vroeger aan posters op jouw slaapkamer? Wat was jouw jeugdidool?
1: Oh, wat had ik? Ik was meer van die rockbands. Led Zeppelin, Deep Purple, Status Quo vond ik ook goed.
0: Ja.
1: En ja, later, in een later stadium, zag ik pas in wat voor een enorme impact Queen had op mij.
0: Ja.
1: En ja, ik vond de band van Freddie en Brian May en Roger Taylor, John Deacon. Ik vond ze geweldig. En het begon ooit met Night at the Opera. En daarna volgde er nog wat meer albums. The Works, onder andere. Ik vond het fantastische muziek.
0: Hij weet het, allemaal, hè? Echt, het komt er gewoon uit.
1: Geweldig. En, ja. Ja, maar ik vond de live optredens van Queen altijd het mooiste om te zien.
0: Ja, dat staat dat is op YouTube uiteraard allemaal terug te vinden. Nog de Band Aid of Live Aid opname. Ja, echt hoe ze dan inderdaad, ook in de tijden dat er nog niet van die massale schermen waren waar al het publiek het helemaal op kon volgen. Ja, hoe Freddie Mercury daar als een volleerd volksmanner eigenlijk die hele arena, dat hele Wembley, totaal inpakt. Fantastisch.
1: Ja, en wat voor een... precies, sorry.
0: Ja, nee, goed. En dan te bedenken hoe treurig het met hem is afgelopen uiteindelijk.
1: Ja, absoluut. Ja, nee, weet je, ja, ik zie het allemaal voor me. En ik kijk nog wel eens vaak op YouTube naar live optreden. En ze hebben heel wat gehad natuurlijk. Maar het was iedere keer weer heel vermakelijk. En prachtige muziek. En natuurlijk niet vergeten wat ze aan Footprint hebben nagelaten is. Die prachtige songs en de Bohemian Rhapsody. Ja. Die natuurlijk al jaren... En soms met een hele kleine tussenpoze niet. Maar eigenlijk staan ze altijd op nummer 1 en, van de top 2000. Ja. En dat is eigenlijk met uitzondering een paar keer niet. Maar voor de rest wel prachtig.
0: Goed. Ja. Tot zover de muzikale anekdotes van ons beiden. Frank, we kijken naar buiten. Prachtig weer, zeg. Heerlijk.
1: Fantastisch, man. Ik dacht vanmorgen eens, ik ga eens even kijken waar de paden zijn. Maar ze waren bijna niet meer zichtbaar, want... De koeienpotenmist had de boel in zijn grep vanmorgen. Koeienpotenmist noemen ze dat. En dat komt vanuit die weilanden, komt dat opzetten. Dat koelt natuurlijk hard af boven dat gras. Vocht verzamelt zich daar, vocht in de atmosfeer condenseert. Krijg je die bewolking aan de grond. En dat is mist. En dat gaat de komende tijd, omdat we onder een hoge drukgebied zitten. Hele rustige condities, windstil op dit moment. En dan kan het 's nachts ook afkoelen en de aanwezige waterdamp condenseert. En dan krijg je mist. En dat is eigenlijk wel gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Maar de zon heeft ook nog best wel wat in de pap te brokkelen. Dus de kracht van de zon is nog heel groot in deze tijd van het jaar. Begin oktober vooral. Nou, dat resulteert in een hele aardige dag en een heel aardig weekend. En ik kan eigenlijk zeggen dat die papieren die blijven geldig tot woensdag, zeg maar. Hebben wij overdag een afwisseling van zon, sluierwolken, wat wolkenvelden. En de zon heeft best wel in de pap te brokkelen, zoals ik al zei. De nachtelijke temperaturen die zijn vaak beneden de 10 graden. Met als gevolg dat we dus in de ochtend met mist te maken hebben. In de middag krijgen we temperaturen van een graad of 20. Tussen de hele periode tot woensdag tussen de 20 en de 22 graden. Omdat dat hoge drukgebied, het zoveelste hoge drukgebied in 2026 onze contraille bezoekt. En het ziet er naar uit dat wij vanaf volgende week woensdag... dat de natuur uit een ander vaatje gaat tappen. En het staat al een aantal dagen staat dat in de kaarten. Ja. En ik moet zeggen dat de ene dag is het ACMWF-model wat uitgesproken en dan is het GFS, het Amerikaanse model, weer wat wisselvalliger. We moeten het even afwachten. Zal allemaal, we mengen dat een beetje, kaarten schudden. En dan op een gegeven moment komt er een mooi product uit. En dan is het dan een of andere wisselvalligheid die we vanaf woensdag dan krijgen. Dat we dan eindelijk ook weer eens wat neerslag van betekenis krijgen.
0: Ja,
1: man, die regen van gisteren, 3 mm heb ik uit de regenmeter geknepen. En dat zet allemaal geen zoden aan de dijk. De rivierstanden, de Rijn, met
0: dat
1: name in...
0: Ook.
1: Ja, 4 meter beneden normaal, dus 1,5 meter water onder je boot. Dat betekent dat als je binnenschipper bent, dat je toch wel degelijk rekening moet houden met de moeilijkheden door de enorme lage waterstanden. En dat is in geen jaar zo geweest als nu in 2026. Dus eigenlijk, ook met bosbranden en met de hoge temperaturen, was het eigenlijk wel een beetje een ramp. Ja, alleen ja. Goed, als je van deze Sahara-toestanden houdt, dan ben je echt aan je trekken gekomen in 2026. Maar ik hoop echt, Ruud, dat dit niet meer gaat gebeuren. Tenminste, voorlopig niet meer. Want dit was desastreus voor heel veel plekken op deze wereld. En met name West-Europa heeft met een gigantische droogte en de bosbranden en allerlei rampscenario's die daar gekoppeld zijn te maken gehad. Dus we gaan nou vanaf half oktober gaan we dus ook qua temperatuur, Ruud, gaan we naar een wat meer normaal niveau voor deze tijd van het jaar. Dat is landelijk gemiddeld zo rond de 16 graden. Daar gaan we naartoe. En de wisselvalligheid neemt toe vanaf volgende week woensdag. Dus aan het eind van de volgende week zullen de temperaturen inderdaad rond of zelfs iets beneden het langjarige gemiddelde liggen. En dan hebben we eindelijk weer eens een keer wat koeler weer dan te doen gebruikelijk.
0: Goed zo. Nou, volgende week om deze tijd hebben we hier een druipende paraplu staan. Met een beetje geluksvleesje.
1: Ja.
0: Ja, we gaan dat allemaal volgen, Frank. Zullen we dat gewoon met elkaar afspreken?
1: Absoluut.
0: En hartstikke fijn dat jij weer even ons op de hoogte hebt gebracht van de actuele stand van zaken qua weer.
3: Dank u wel.
0: Dus dank u wel. Zo. En mag ik jou dank zeggen en een bijzonder fijn weekend toe en zo vast.
1: Ja, eensgelijks. En my pleasure, zal ik zeggen.
0: Ja, is goed. Fijn weekend.
1: My pleasure.
0: Dan vind jij deze band ook wel fijn, denk ik, Frank. Foreigner.
1: Oh,
0: nou
1: ja, zeker.
0: Nou, ga ervan genieten met een kopje koffie. Tot volgende week.
1: Dankjewel, joh. Dag.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer, in het noorden en midden mogelijk dichte mist. Later vanochtend zon, in de middag wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
1: Fleuren op vrijdag.
0: Vitamine Venlo.

Dasha Austin en Vitamine Venlo. 7:30. Deze vrijdag de 2e oktober. En voor de liefhebbers, die hebben dat weer in de agenda staan. Want het weekend van de wetenschap staat voor de deur. Dan zal het op diverse plekken in Nederland van alles te beleven. Kun je kijkjes achter de schermen nemen. Maar uiteraard ook hier in Venlo. Een uitgebreid programma. Erik Dekkers van TD Hackerspace vertelde ons zometeen alles over.

0: vandaag toch wel een van de Vitamine Venlo stamgasten, hoor. The War on Drugs. Dat is van die muziek die, ja, althans ik dan, hè, met alles is heel persoonlijk dan. Maar die kun je oneindig op repeat zetten. En het verveelt niet. Er staan 8 man, 7 heren en 1 dame volgens mij op het podium. En die voelen elkaar naadloos aan. De een weet precies wat de ander bedoelt. En dan is zoiets het muzikale resultaat. Nou, dit is een nieuwe plaat. Goed, what's up? 12:30 bij Omroep Venlo Radio. Goedemorgen allemaal, dus vrijdag de 2e van de 10e, de eerste vrijdag van oktober. En in het eerste weekend van oktober, dan is traditioneel het weekend van de wetenschap. Zaterdag en zondag, morgen en overmorgen, landelijk festival, universiteiten, musea, bedrijven en laboratoria. Die openen gratis hun deuren voor jong en oud. En we hebben allemaal al vaker te gast gehad in het programma Erik Dekkers. Goedemorgen, Erik van...
1: Goedemorgen.
0: TD Hackers Space hier in Venlo.
1: Ja, Hackerspace TD Venlo.
0: Ja, oh.
1: Dat is de officiële...
0: Dat is, zo zijn jullie geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
1: Check.
0: Check, ja, wat doen jullie?
1: Wat doen wij? Het vermoeden is dat wij computercriminelen zijn. Maar dat zegt het al, dat is een heel ander woord. Dus dat is ook heel iets anders. Wij maken vooral en wij onderzoeken.
0: Ah.
1: En dat kan zijn vooral het maken, 3D-printen, lasersnijden, elektronica maken, dingen aan elkaar knopen. Hè, want ja, een stukje elektronica moet ook nog iets gaan doen. Dus als je bijvoorbeeld een radiootje maakt, heb je een stukje elektronica nodig en heb je een luidspreker nodig. En die luidspreker moet nog in een mooi kastje. En dat kastje maken we dan ook zelf.
0: Dus niet alleen maar inderdaad bits en bytes.
1: Nee, nee.
0: De nulletjes en de eentjes.
1: Nee, absoluut niet.
0: Ja, dat zit in dat hackergevoel, hè? Dat zit in de naam.
1: Ja, ja, ja. Maar dat is mooi, hè? Hackers bestonden al voordat er computers bestonden.
0: Ja, ja.
1: Dus het is het maken en het doen op een andere manier.
0: Ja, een grote techniektuin.
1: Ja.
0: Dat is het.
1: Ja. Ja.
0: Maar zouden jullie ook, dan worden ook denk ik veel met toch wel met PC's gerommeld en gewerkt.
1: Absoluut.
0: En geknutseld. Zouden jullie kunnen hacken?
1: Er zijn clubjes die zich ook hackerspace noemen in Nederland. Want er zijn er dik 17. En die houden zich meer op dat vlak bezig als TD Venlo dat doet. En die onderzoeken hoe dat dingen werken en hoe dat dingen waar kwetsbaarheden in zitten. En ja, dat is best wel ook belangrijk werk. Want daarmee kunnen wij Nederland een stukje veiliger maken. En als ik een klein voorbeeld mag geven. Er is gevonden dat er in bijvoorbeeld, en dat is al een paar jaar geleden, gevonden dat er een backdoor zat die overal hetzelfde was in de omvormers van de zonnepanelen. Nou, en dan kun je zeggen van, ha, kan ik de zonnepanelen van de buurman een keer uitzetten en dan hebben we een leuke joke, want dan kijkt die op zijn telefoon en dan heeft hij niks. Want daar is hij altijd zo trots op, dat hij veel opgewekt heeft vandaag. Nou, dat lukt dan niet meer. Dat is nog niet zo erg, zo'n prank. Dat vinden wij nog niet zo. Het wordt alleen vervelender als we in één klap half Nederland uitzetten.
0: Ja.
1: Want die centrales kunnen niet zo snel bijschakelen. En dan gaat het als een domino-steentje. Ja? En dan gaat half Nederland gaat plat.
0: Dus de juiste ethische hacker is ook een soort van een klokkenluider die gewoon kwetsbaarheden aan het daglicht stelt.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Dat doen jullie niet?
1: Nee.
0: Tenminste, dat begrijp ik nauwelijks. Nou, dat is
1: niet.
0: Al een klein ondervormhoutje ook hier. Nee,
1: ja,
0: maar, nee. Dit weekend zetten jullie wel de deuren open om, denk ik, inderdaad Venlo en omstreken zicht te bieden op jullie activiteiten. En misschien ook wel om mensen te interesseren.
1: Zeker.
0: Ja, wat gaan jullie doen?
1: Wat gaan wij doen? Wij gaan allereerst onze deuren openen. En onze leden nemen al die dingen die ze gemaakt hebben en weer mee naar huis genomen hebben, die stellen ze dan tentoon, zeg maar. Dus we laten echt wel zien van wat we zijn en wat we kunnen en wat we zoal allemaal maken. En we hebben een lezing. En die lezing die heeft toch wel enigszins te maken met het cyberdingen. Want die gaat over social engineering.
0: Kijk.
1: En dat is een heel mooi vak, is dat. We gebruiken het allemaal iedere dag bijna, zonder dat we het weten. En je kunt het heel goed gebruiken, maar je kunt het ook heel slecht gebruiken.
0: Nu, dit verklaart een nadere toelichting. Wat is social engineering?
1: Social engineering. Wat ik zei, van iedere dag al gebruiken en iedereen. Ja. Dus ook baby's gebruiken het al. Als ik me hard genoeg bler, dan krijg ik vanzelf die speen of mijn voedsel. Dat is al social engineering. Een babbeltruc aan de deur door een nepagent is social engineering. En dat zijn de twee uitersten wel bijna.
0: De invloed van communicatie in brede zin?
1: Nou, social is een onderhoud tussen twee mensen. Mm-hmm. En engineering met een voortbedacht plan. Dus ik wil iets bereiken en daarvoor ga ik iets inzetten. Een hele gemakkelijke prank die je kunt doen als social engineer. Neem 15 pizzadozen, ze hoeven niet eens gevuld te zijn. Ja, maar doe er eentje vullen voor de geur. En trek het goede jasje aan. Nou, als je 15 pizzadozen in je hand hebt, dan kun je dus geen deur openen. Je schopt een keer tegen de deur. De mensen komen de deur voor je open doen. En je zegt van, ik moet ze brengen naar de vergaderzaal. En ze maken de deur nog voor je open.
0: Kijk.
1: Dat is ook social engineering.
0: En jouw stukje social engineering van deze ochtend was om inderdaad het programma voor morgen te werden te brengen.
1: Bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld, ja. Een lezing, hoogtepunt, toch wel?
1: Ja, zaterdag 3:00 in de bibliotheek, in de grote podiumzaal. Ja. En wij hebben de deuren los van 11 tot 5 in de kelder van de bibliotheek. En we heten je van harte welkom. Ja. En dan wil ik als laatste nog even ook onze collega's die meedoen hier in Venlo ook even op de kaart zetten. Dat is Limburgs Museum, Maastricht Universiteit Campus Venlo. Die zitten dus net achter het centrum. En het OC Museum doet ook mee. Maar als je op de website kijkt van Weekend van de Wetenschap, daar vind je alle informatie over alle activiteiten in het hele land. En dat is vrij makkelijk te vinden.
0: Nou, hartstikke duidelijk. Erik Dekkers, voorzitter van de Hackerspace TD Venlo. Kijk, hè? Yes. Kun je volgorde nu?
1: Yes.
0: Hartstikke fijn. Nou, veel plezier. En hou het een beetje netjes, hè?
1: Houden het heel netjes.
0: Heel netjes, hartstikke fijn. Nou, hopen dat veel mensen naar de bibliotheek komen en ook de andere plekken. Dankjewel, goed weekend.
1: Ja, dankjewel.

0: Taylor Swift. En The Man. En over The Man gesproken. We hebben een vitamine Venlo, gaan we... daar zijn we helemaal mee begonnen. Om de zoveel tijd gaan we een Venlonaar uitnodigen... met een bijzonder beroep, slash en of een hele bijzondere hobby. En die gaan we dan het figuurlijke hemd van het lijf vragen van... goh, waarom moest zo gekomen en waarom vind je dit leuk, et cetera, et cetera. En vandaag is al in de studio Tameko Boers. Daar gaan we dadelijk mee praten. Wat hij doet, wat zijn hobby is, wat hij professioneel doet, blijf hangen.
1: Classics, hits en songs from the region.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen.

0: Bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Omroep Venlo.
3: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van in echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Mmm, lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
4: Tot ziens in onze winkel.
3: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
5: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
6: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze

0: Alanis Morissette. Altijd lastig als je moet opschrijven de achternaam van haar. Is dat dan 1 R of 2 R? 2 S'en of 1 S? Morissette is met 1 R, dubbel S en ook dubbel T. Dat maakt het dan wel makkelijk.
1: Goedemorgen.
2: Vitamine Venlo.
1: Iedere vrijdagochtend tot 11 uur.
2: Dit is Vitamine Venlo.
1: Ruud Fleuren.
0: Ja, en die zegt hartelijk welkom. 7 over 10, uur nummer 2 van Vitamine Venlo. Ja, de zon schijnt heerlijk, blijft droog. Nauwelijks wind, 20 tot 21 graden. En ook de komende dagen droog en zonnig weer. En temperatuur loopt op tot zo'n 22 graden. Ja, dat is dan toch weer heerlijk, hè? Echt nog een beetje lekker genieten van die nazomer. Want voordat je het weet, is het voorbij. Goed, mocht je vandaag nog de auto ingaan, hou er dan rekening mee als je naar Duitsland rijdt. Of vanuit Duitsland naar Venlo rijdt. Stel je hebt getankt of einkopen gemaakt. Daar kan flinke vertraging zijn. De A61 richting Venlo, die is namelijk sinds gisteren, wordt hij ongeveer 5 dagen volledig dicht tussen Kaldenkirchen en de Nederlandse grens. Over een traject van 3 kilometer wordt het wegdek vernieuwd. En ook de afrit Nettetal West is afgesloten. Maar goed, kruip door, sluit door is dan het motto. Nou, Arriva, dat is de vervoersdienst hier in het zuiden, die komt vanaf zondag 13 december met een nieuwe dienstregeling in de provincie. Er verdwijnen geen busroutes of haltes, maar in het weekend en tijdens vakanties kan er op rustige momenten iets minder bussen rijden. Op de Maaslijn tussen Venray en Nijmegen gaan in de daluren juist meer treinen rijden. En daarnaast schaft Arriva 48 nieuwe elektrische bussen aan. Op rustige tijdstippen wordt dan vaker gebruik gemaakt van de Vlinder. Dat is die nieuwe kleine bus. Die rijdt op reservering. En die service wordt uitgebreid in Venlo, Venray, Sittard en Stijn. Goed, en wil je overmorgen, dan is het zondag, nog je beste beentje voortzetten. En ook bijdrage leveren aan een goed doel, dan kun je terecht in Arsen. Want daar staat, Arsen loopt samen op het programma. Voor de 6e keer wordt daar een wandeltocht georganiseerd om geld in te zamelen voor de stichting ALS Nederland. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van 7, 12 of 17 kilometer. En hartstikke mooi. Vooraf inschrijven, dat kan niet meer. Maar wie alsnog wil deelnemen, kan zich zondagochtend tussen 10 en 12 uur aanmelden bij tennisclub TC Arsen aan de Brandemolen. Ja. Goed, wat gaan we nog doen dit tweede uur? Nou, straks komt Thijs nog even vertellen wat er in het Dinscoplein vanavond allemaal de revue gaat passeren. Want dat is namelijk natuurlijk weer live en rechtstreeks te zien vanaf 5:30 vanavond. Ja, en wat ik net al aangaf, ja, we hebben een gast in de studio. We gaan vaker aandacht besteden aan Venlonaren met een bijzondere hobby, passie en of beroep. Nou, vandaag in de studio Tameco Boers. Daar horen we dadelijk van wat hij allemaal doet. Ja, daar hebben we een soort van klein cliffhangertje nog, hè.

0: Kaiser Chiefs en Ruby, Ruby, Ruby. Goed, goedemorgen. We hebben in de studio een gast, Tameko Boers. Goedemorgen, Tameko.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, fijn dat je er bent. Je bent hier in het kader van ons nieuwe rubriekje. Goh, wat een vak of een leuke hobby heb jij. En ja, we zijn toch wel heel erg benieuwd welke hobby of welk beroep jij hebt.
1: Nou, ik werk als croupier bij Holland Casino en ik ben graffiti-spuiter voor mezelf.
0: Graffiti? Is het graffiti of graffiti?
1: Het is in principe graffiti, ja. Maar heel veel mensen zeggen graffiti. Maar als je maar de F goed uitspreekt, want anders is het graffiti en dan zwaartekrachten kom je niet ver mee, denk ik.
0: All comes down. Ja, ja. Wat een leuke combinatie. Wat was er het eerst?
1: De graffiti was het eerst.
0: Ja, ja, ja. Ja. Je doet dat ook wel semi-professioneel, mag ik dat zo zeggen?
1: Of ja, moet ik ben een eigen bedrijf gestart. Een eigen bedrijf gestart in november, officieel. Maar ik doe het eigenlijk al vanaf 98.
0: Ja, ja, ja. Je staat bekend als Meko 82.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja, ja, dat is jouw artiestennaam.
1: Ja.
0: Waar kunnen we jou van kennen? Van welk werk?
1: Ik heb in de binnenstad heb ik een aantal projecten gedaan bij de Arcade Arena bijvoorbeeld. Dat is een de Arcade Arena ligt aan de Maasboulevard, is dat volgens mij. Dat is een gamehal. En daar heb ik een hele grote wand gedaan. Achter de Splinter, de oude Splinter, Club 77. Ja, daar is een muur leef. Heb ik met een vriend van mij gedaan. Die kun je dus van buiten ook zien. Ja. En ja, er zijn wat legale muren in Venlo gekomen waar ik regelmatig op sta.
0: Ja, je noemt letterlijk of nadrukkelijk legale muren.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dus is het een not-don voor jou om zelf ergens te gaan beginnen?
1: Illegaal bedoel je?
0: Ja.
1: Ja, daar zijn wat mensen niet blij mee als ik dat doe. En ik moet ook zeggen, dat heb ik eigenlijk wel een beetje achter me gelaten.
0: De wilde haren, zeg maar.
1: Ja, ja, precies.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Je zegt muren. Zijn dat ook in kunstopzicht, dat murals, worden dat genoemd?
1: Ja, murals, dat zijn eigenlijk legale opdrachten die mensen, of mensen, bedrijven, restaurants, cafés vragen om iets moois op te zetten. Dat zie je vooral in de rest van Nederland heel erg veel om mensen naar een stad te lokken. Grijze betonnen muren die eigenlijk heel lelijk zijn, die in een mooie wijk staan of zo. Die worden tegenwoordig wel vaker gebruikt om iets moois op te zetten.
0: Ja.
1: Maar wij hebben in Venlo nu ook twee legale muren, soort van oefenmuren gekregen. Een Hall of Fame heet dat. En daar komt iedereen uit de buurt of uit Nederland, die kan daar gewoon zijn kunstwerk opzetten. Maar het kan zijn dat het de dag daarna weer weg is, omdat iemand anders eroverheen is gegaan.
0: Ja, ja. Ja. Is het een populair kunstgenre om het te beoefenen?
1: Ja, zeker de laatste jaren is dat echt weer booming vanwege die murals. Dat mensen het meer gaan accepteren als kunst. En vroeger was het natuurlijk alleen maar kliederwerk. En tegenwoordig wordt er wel meer geaccepteerd. Dus ja. Het is wel echt booming.
0: En vroeger Forza VVV, hè, met een uitlopende V.
1: Ja, ja, dat, precies.
0: Dat was het werk, de spoorbrug. Daar werd, wat jij zegt, dan dat soort uitingen op
1: ja, leuk dat je die noemt inderdaad. Dat is een bekende plek waar heel veel op heeft gestaan.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zeg, hoe is dat zo gekomen? Want je hebt wel een professionele, of in elk geval qua studie, een achtergrond op het gebied van grafisch bezig zijn.
1: Ja, dat klopt. Ik heb in Boksel op school gezeten op het Sint Lucas. En wij zaten eigenlijk in de trein altijd naar school. En op een gegeven moment waren er een paar klasgenootjes die zeiden van, oh, kom even aan deze kant staan van de trein, want ik ben vannacht hier geweest. En ja, toen ik dat zag, een schitterend kunstwerk eigenlijk, zijn naam op de muur. Ja, toen had ik zoiets van, oh, dat wil ik ook. En toen ben ik eigenlijk ook begonnen. En ja, dat is dus in 1998... ongeveer begonnen.
0: Start, ja.
1: Ja, ja.
0: Wat maakt een mural of een wandschildering, wandtekening, wat maakt die mooi in jouw ogen? Wanneer heeft een artist het goed gedaan?
1: Er zijn natuurlijk heel veel verschillende stijlen. En ja, kunst is heel breed. Dus wat ik mooi vind, vindt iemand anders waarschijnlijk niet mooi. En dat, ja, het is altijd een kwestie van smaak. Ik hou heel erg veel van letters en een beetje een rauw randje. Sommige dingen zijn zo clean gemaakt dat ik alleen maar denk van, oh, dat is echt super knap, dat vind ik heel mooi, maar het is niet hoe ik het zou doen. Dus het is een heel breed ja, scala aan wat er mogelijk is.
0: Er zijn hier in Venlo nog best heel veel muren waar je gigantisch op zou kunnen uitleven.
1: Ja, dat klopt.
0: En Meiko?
1: Ja, dat klopt. Ja, daar is,
0: Hoe pak je dat aan? Want ik kan me voorstellen dat het af en toe jeukt, ook als je de molen bossen aan de zijkant ziet, dat je denkt van onbeschreven blad.
1: Ik denk dat je veel met de gemeente in contact moet staan om zoiets voor elkaar te krijgen. Er is iemand in Venlo die heeft een soort van graffiti uit zijn bureau en is heel erg betrokken bij de gemeente ook en is in heel Nederland eigenlijk wel bekend. Hij regelt vaak zulke muren, maar ja, er zijn dan vaak andere artiesten die muren kunnen doen. Het ligt er een beetje aan wat de smaak is, ook wat bij de wijk past. En er worden een paar ontwerpen getoond van verschillende artiesten en de gemeente kiest dan iemand uit om die muur te doen. En ja, tot op heden heb ik nog niet zo'n grote muur gedaan, maar het staat wel een keer op mijn lijstje natuurlijk.
0: Zou je het aandurven?
1: Ja, zeker.
0: Ja, want dat vind ik zo enorm magisch, dat je inderdaad zo'n enorme oppervlakte van 20 bij 50 meter of zoiets, dat je daar inderdaad precies weet neer te zetten wat je niet alleen in je hoofd hebt, maar ook op je scherm hebt staan waarschijnlijk. In de goede verhoudingen.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: hoe pak je er zoiets aan? Ook, dat is natuurlijk ook een dilemma bij een kleinere muur.
1: Ja, een kleinere muur is iets makkelijker natuurlijk, omdat je heel makkelijk kunt aanpassen. Op een grote muur, ik ben nog zo dat ik maak een ontwerp. Ik heb iets in mijn hoofd ook en daar heb ik nog heel veel ruimte om dingen te schuiven en zo. En sommigen die maken gewoon het ontwerp en je krijgt hem op de millimeter op de muur. Dat heb ik niet. Ik wil altijd een bepaalde vrijheid hebben dat ik ook nog wel eens kan denken van, ik vind het hier toch iets mooier staan, of ik wil hem iets zakken. Maar
0: ja, maar hoe doe je dat? Een schilder die heeft vaak eerst potloodlijntjes waar hij het mee aanzet.
1: Ja, vroeger had je een beamer wat je moest gebruiken. Dan moest je wel een hele goede beamer hebben om dat op zo'n grote oppervlakte te doen. Nu kun je een doodlegrid maken. Dat is eigenlijk een grid die je op de muur spuit. En met een foto en je telefoon kun je dan lijntjes overtrekken. Het is nog wel veel werk, maar je hebt in ieder geval de verhoudingen goed. Maar je hebt tegenwoordig ook metabrillen, VR-brillen, waardoor je eigenlijk een soort beamer gebruikt, maar gewoon op je gezicht hebt. Op je hoofd.
0: En is het dan niet vervelend? Want iedereen staat je op de vingers te kijken. Ook al sta je op een hoogwerker bijvoorbeeld je kunst aan te brengen.
1: Ja, maar ik vind dat wel leuk. Ik praat ook altijd met de mensen die voorbij komen als ik bezig ben. En ik vind de interactie met de mensen vind ik heel erg leuk. En ik word dan niet heel zenuwachtig van als mensen op mijn vingers kijken. Dat ben ik met mijn andere werk natuurlijk ook gewend.
0: Daar gaan we het dadelijk over hebben. Is het die verf? Je bent veel met verf, met spuitbussen aan de gang. Altijd de discussie is dat, hoe verhoudt zich dat tot de volksgezondheid?
1: Voor mij is het misschien iets minder gezond dan de mensen die er niet veel mee te maken hebben. Ik heb natuurlijk altijd een gasmasker op, maar als je er niet dagelijks in staat, dan ik denk dat je het kunt vergelijken met een schilder die met verf werkt. Ja. Je moet altijd voor jezelf zorgen, maar voor mensen die daar niet dagelijks in staan, is het niet schadelijk.
0: Nee. Wanneer heb je nog plannen om op korte termijn of middellange termijn hier in Venlo iets te gaan doen waar we allemaal van kunnen meegenieten?
1: Ja, er is ze zijn bezig met een kunstroute door Venlo. En daar ben ik al een beetje bij betrokken. En het is natuurlijk mooi om in je eigen stad iets te hebben waar je langs kan gaan en waar mensen dan kunnen zien wat jij gemaakt hebt. Dus dat wil ik zoveel mogelijk in Venlo, maar ook wel in de regio probeer te realiseren.
0: Ja. En daarnaast, op het moment dat mensen zeggen, thuis wil ik iets moois aan de muur, dan kunnen ze jou ook altijd daarvoor benaderen, denk ik.
1: Ja, precies. Ik heb nog geen website, maar ze kunnen me op social media overal vinden, Meiko82. En dan kom je er vanzelf bij uit.
0: Zeg wat we de gasten vragen. We gaan dadelijk het hebben over jouw andere baan. Om een aantal plaatjes mee te nemen. En dan ga je dan uitkiezen welke je gaat draaien. Vertelt iets over jou en over jouw muzikale voorkeur. Maar je zei al van, dat wordt even wat zoekwerk om een radiofähige plaat uit te dokteren.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik heb in de graffiti scene is natuurlijk hip-hop eigenlijk wat het meest gedraaid wordt. Maar ik heb een vrij breed scala aan smaken. Dus ik luister in principe naar alles. Maar ja, het moet wel een nummer zijn wat bij mij past, bij mijn werk past en waar mensen ook aan me denken. Dus dat,
0: Ja, was moeilijk. Want je had inderdaad, ik zie hem, Johnny B. Goode had je staan van Chuck Berry. Zelfs Bloed, Zweet en Tranen van André Hazes.
1: Ja.
0: Die had ik inderdaad niet verwacht bij een graffiti-artiest.
1: Nee, dat klopt. Maar ik ben een echte Ajaxiet. Dus dan past dat nummer dan, wel heel goed bij me.
0: Dan mag dat, ja. Nummer Encore van Jay-Z en Linkin Park. Die is wat steviger, inderdaad.
1: Ja, dat is een combinatie van punk, hip-hop en rock. En ja, ik hou van alle drie de stijlen.
0: Ja.
1: Dus dat is een mooie combinatie. Ja. En mijn dochter denkt altijd aan mij als dat nummer ergens op is. Want dat hoor je niet vaak. En ze zegt van, nou, als ik dat nummer hoor, dan denk ik meteen aan jou. Dus dat is dan wel leuk om te horen.
0: Dat is heel mooi. Maar ja. Die zijn het alle drie niet geworden,
1: Tomeko?
0: Die
1: zijn het niet geworden, nee. Klopt.
0: Welke wel en waarom?
1: Nou, Three Little Birds, dat wordt mijn nummer. Dat heeft ook met Ajax te maken natuurlijk. Maar ook omdat ik eigenlijk altijd wel positief in het leven sta. En altijd denk van, alles komt wel goed. Ook als ik met een muur bezig ben en het loopt niet helemaal lekker. Ja, een beetje krabbelen hier en daar. En dan komt het altijd wel goed. Dus...
0: Bob Marley.
1: Ja, mijn nummer.
0: Bob Marley.
1: Ja.

0: Rhythm as a Dancer. Lijkt me wel een muziekje waar je lekker op kunt graffiti, zeg maar. Lekker kunt graffiti spuiten, toch, Tameko?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Goed, je doet niet alleen aan graffiti. Graffiti. Oh, wat erg. Nou, dan ga ik helemaal op dat woord letten. Wat vreselijk.
1: Graffiti.
0: Graffiti. Ja. Maar je bent ook croupier bij Holland Casino hier in Venlo. En daarover ga je zo meteen ook nog een en ander vertellen.
2: Televisie, radio, internet.
3: Dit is Omroep Venlo.
2: NOS Headlines.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer, in het noorden en midden mogelijk dichte mist. Later vanochtend zon, in de middag wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
2: Classics, hits en songs from the region.
3: Dit is Omroep Venlo.

0: It Feels Like Home van Sommieu. Tameco Boers, goedemorgen. Goedemorgen. Wacht, ik moet wel even jouw goede microfoon opzetten, anders kun je roepen dat je aan ons weegt. Feels Like Home. Is Venlo voor jou wel de plek waar jij je helemaal, dat is jouw thuisbasis?
1: Ja, geboren en getogen en nog nooit echt weg geweest.
0: Nee, maar dat is ook de plek waar je, nog even terugkeer naar die graffiti, waar jij ook inderdaad jouw handtekening wil achterlaten. Of zeg je, nou ja, ik wil het ook op een hele andere plekken doen.
1: Ja, in principe maakt het niet uit. Het is, in de scene is het, je wil zo groot mogelijk worden, bekend mogelijk worden, maar ja, ik hoef nou niet de grootste te worden. Ik vind de Venlo, als ze me weten te vinden, daar ben ik al lang blij mee.
0: Ja. Goed, maar je bent niet alleen maar met de verfspuitbus aan de gang. In je dagelijks leven ben je ook croupier.
1: Ja,
0: bij Holland Casino.
1: Dat klopt.
0: Dat is ook niet ja, dat is wel een helemaal bekend beroep, maar niet iedereen doet dat of kan dat.
1: Ja, in principe kan iedereen het doen. Je hebt er niet echt een opleiding voor nodig. Je krijgt een interne opleiding. En ja, als je het haalt, dan kun je jezelf ontwikkelen tot een goede croupier.
0: Ja, wat is een goede croupier?
1: Ik denk iemand die heel goed kan aanvoelen hoe je met mensen om moet gaan. Het is een uitgaansgelegenheid en de kans dat mensen verliezen is natuurlijk een stuk groter dan dat ze winnen. En om dat om te kunnen draaien, dat als zij verliezen, dat ze toch een leuke avond hebben gehad. Ik denk als je dat kan, dat dat voor mij een goede croupier is.
0: Ben je meer een gastheer of spelleider?
1: Allebei eigenlijk, want spelleider is wel heel belangrijk, want daar gaat het uiteindelijk om. Maar de gastheer, ja, dat is iets wat voor mij ook heel erg belangrijk is. Ja,
0: ja, croupier aan de roulette tafel?
1: Ik werk al 20 jaar inmiddels. Dus ik doe alle spellen die ze hebben.
0: Oké. Ja, ik vind dat toch wel. Je moet een analytische geest hebben, denk ik.
1: Je moet wel kunnen rekenen en inderdaad wel risico's kunnen bepalen ook.
0: Ik ben een aantal keer binnen geweest en ik vind het ook wel heel erg knap hoe een croupier in de gaten kan houden. Want je ziet soms mensen inderdaad die fiches op tig nummers neerleggen. Om precies ook te onthouden wie waar op heeft ingezet.
1: Ja, dat klopt. Nou, wij noemen ze chips.
0: Chips?
1: Fiches,
0: oké. Okay.
1: Het is meer met het flooispel, denk ik. Maar het is. Je hebt twee verschillende soorten chips. Je hebt waardechips en kleurenchips. En de kleurenchips die horen bij de tafel. Dus ze kunnen bij jou geel kopen en dan spelen zij aan tafel met geel. Ze kunnen niet op een andere tafel met geel spelen. En niemand kan dus ook met geel spelen aan jouw tafel. En dan is het heel makkelijk, want ik weet, geel hoort bij jou. Maar je kunt ook met waardechips spelen en die kan iedereen spelen. Dus dan is het gewoon inzetten. Heel veel spelers lopen ook gewoon weg en die gaan weer naar een andere tafel. En als het nummer valt, dan moet ik maar weten dat dat stuk van hem is. En dat is met waardechips wel wat lastiger te bepalen.
0: Ja, en dan moet je gewoon echt je radar volledig hebben aanstaan om te kijken van wie stond er aan mijn tafel.
1: Ja, je concentratieniveau is vooral in de roulette wel heel erg hoog. Ik herken bepaalde spellen van gasten. Dus ik weet van gasten echt wel welke nummers zij altijd spelen. Vooral van de spelers die weglopen. En als we er echt niet uitkomen, of als er meerdere mensen eenzelfde waardechips aan het spelen zijn, en er ligt er 1 op de 23 en er zijn twee mensen die een vinger opsteken, ja, dan moeten we de camerabeelden nakijken en dan wordt er later bepaald van wie het is.
0: Ja. Want je hebt te maken met veel vaste gasten, neem ik aan. Waar komen die vandaan over het algemeen?
1: In principe casinospelers, gokkers, dat heb je overal. Maar in Venlo is het wel zo dat ongeveer de helft Duits is. En ja, dan komen ze.
0: Een straal van 50, 100 kilometer over het algemeen. Heb je daar een idee van?
1: Ja, nou, er zijn ook mensen die zeggen van ik rijd 3 casinos voorbij in Duitsland om in Venlo te kunnen spelen. Omdat het veel gezelliger is bij ons. De mentaliteit in Duitse casinos is net iets anders dan bij ons. Dat gaat meer om het geld verdienen, zeg maar. En wij zijn wel echt gastheren. Als dames. Dus mensen rijden vaak Duitse casinos voorbij om bij ons te komen spelen. Dus dat kan zo 2 uur rijden zijn.
0: Hebben de casinos in Duitsland, geen idee hoor, dezelfde status als Holland Casino in Nederland? Dus dat een soort staatsorganisatie is?
1: Ja, het is wel een organisatie volgens mij in Duitsland die casinos mag hebben of mag aanbieden. Maar of dat van de staat is, dat weet ik niet meer. Volgens mij hebben ze toen een tijd geleden verkocht. Dus dat weet ik niet zeker.
0: Wat is jouw favoriete spel om croupier te zijn, om te werken?
1: Roulette, daar zit de meeste uitdaging in. En poker.
0: Voor jou?
1: Voor mij, ja. En poker vind ik zelf een heel interessant spel om te spelen ook. Dus dan is het ook wel leuk om dat als dealer te doen.
0: Ja, dealer. Ja, dealer. Dat is inderdaad. Ja. Wat zijn de drukste momenten?
1: De vrijdag en zaterdagavond natuurlijk. Ja. Dat dan is het echt afgeladen voor het casino. En dat heeft het meeste leven eigenlijk.
0: Ja. Ja. Het zijn ook wel redelijk stevige tijden dat je moet werken. Het sluit laat in de nacht.
1: Ja, dat klopt. We zijn tegenwoordig om 4 uur dicht. Dat was eerst 3 uur. Maar ja, mensen vinden het toch leuk om lekker door te blijven gaan. En we zijn nu tot 4 uur 's nachts geopend.
0: Ja. Ja. Is het dan ook echt ook mensen die gewoon om 1 uur 's nachts nog binnenkomen om vanuit tafelen bijvoorbeeld nog bij jullie terechtkomen?
1: Ja, zo is het wel. Inderdaad vaak. Mensen die dan na een avondje toch nog eventjes langs het casino gaan. Maar over het algemeen zijn de meeste mensen wel al binnen. Dat meestal vanaf 1 uur of 8 begint het echt al wat drukker te worden. En ja, de mensen die om 1 uur, 2 uur 's nachts nog binnenkomen, dat zijn er natuurlijk niet heel veel.
0: Ja. Er is heel veel gedoe geweest over online gokken. Waar ook de overheid op een gegeven moment de markt voor heeft vrijgegeven en daar eigenlijk toch een beetje op terug begint te komen, omdat het heel erg lastig te reguleren is. Bij jullie gokken mensen niet anoniem. Je ziet het gebeuren. Wat zie je gebeuren op het moment dat mensen echt, dat je denkt van, goh, ze gaan te ver. Of ze moeten tegen zichzelf in bescherming worden genomen.
1: Ja, wij krijgen daar trainingen in om te herkennen of mensen gokverslaafd zijn of in ieder geval het dreigen te worden. En vaak proberen wij dat natuurlijk voor te zijn. En wij maken er eigenlijk altijd een melding van. En dan krijgt die persoon een gesprek en kan zijn dat hij een beperking krijgt van 1 keer in de maand komen of 1 keer in een half jaar komen. Dat ligt een beetje aan de situatie. Ja.
0: En heeft dat te maken met het bedrag wat hij ingezet heeft of de frequentie dat hij komt? Of een combinatie?
1: Het is een combinatie van alles. Kijk, als mensen in eerste instantie komen en ze spelen 5 euro of 10 euro... ja, dan is dat nog allemaal wat te doen. Maar als je dan ziet dat er een gedragsverandering is, dat hij een week later of 2 weken later alleen komt in plaats van met zijn vrienden, dan is dat al een signaal om even in de gaten te houden. Als hij eerst 50 euro speelt en daarna 300 euro speelt. Ja, er zijn heel veel verschillende signalen die je kunt oppikken om mensen even in de gaten te houden.
0: Ja. En op het moment dat mensen overduidelijk aangeschoten bijvoorbeeld aan de tafel komen staan? Zijn daar geen
1: pleinen voor? In principe mag je niet naar binnen als je gedronken hebt. Er zijn mensen die kunnen dat heel goed verbergen natuurlijk en die weten dan toch naar binnen te komen.
0: Ja, kun binnen ook drinken?
1: Binnen kun je ook drinken inderdaad. Dat wordt dan ook wel door het personeel in de gaten gehouden of mensen dan niet te veel drinken. Dus het blijft natuurlijk altijd lastig, omdat je ook drinken kunt halen voor iemand anders. En op een gegeven moment, als het dan weer echt te ver is, want drank en gokken, dat gaat echt niet samen, want je weet op een gegeven moment niet meer wat je doet, dan worden die mensen ook wel echt, die krijgen een alcoholverbod en het kan zelfs zijn dat ze naar buiten gezet worden.
0: Ja. Wat je bij kermis wel ziet, er komen enorm veel lichten en geluiden op je af. Ik ben volgens mij 2 keer binnen geweest, dat ik ook dacht van, wow, er komt heel veel dynamiek en reuring. Licht, geluid komt op je af. En bij kermis hebben ze wel eens een prikkelarme kermis. Is er bij Holland Casino ook wel eens dat mensen zeggen, wow, ik raak helemaal overprikkeld?
1: Weet ik niet.
0: Nee.
1: Ik heb het eigenlijk nog nooit echt gehoord. Ik word zelf af en toe wel eens gek van de toeters en bellen van de speelautomaten.
0: Ja.
1: Ik sta niet bij de speelautomaten, dus dat is mijn wereld eigenlijk niet. Dus af en toe denk ik wel van, dat kan wel wat zachter. Maar het hoort ook wel bij de omgeving.
0: Wat is de grootste prijs die bij jou ooit aan tafel gevallen is? Als je het al kunt en mag vertellen.
1: Ik heb een keer aan de roulette. We hebben de gewone speelzaal. Dan hebben we nog een high limit. Waar je voor grotere bedragen kunt spelen. En dan hadden we nog een private room. En dan moet je 50.000 euro laten zien om daar binnen te mogen en op te kunnen spelen. Nou, ik heb daar een keer dus als dealer mogen staan. En de grootste uitbetaling die ik daar had was 125.000. En dat is voor roulette begrippen is dat echt een gigantisch bedrag.
0: Ja.
1: Het is maar 1 keer voorgekomen. Dus het is niet dat ik dat maandelijks uitbetaal. Ik heb wel eens vaker grote bedragen, 30.000, 40.000 euro. Dat heb ik wel eens gedaan. Maar dat spande wel de kroon, ja.
0: Ja. En dat zullen ongetwijfeld tot slot ook mensen zijn die zeggen van, jij bent mijn gelukscroupier.
1: Ja, natuurlijk. Ja, zo werkt het. En zijn ook mensen die absoluut niet bij mij spelen. Dus allemaal bijgeloof natuurlijk. En goed, ik probeer altijd een praatje te maken met iedereen. Als ik het leuk maak voor hun, heb ik het ook leuk voor mezelf. Dan is mijn werk ook gewoon heel erg leuk. Dus ik ben wel iemand die heel erg open staat voor dat soort dingen. En altijd een dolletje. Dus mensen spelen sowieso al graag bij me. Tenminste, dat idee heb ik wel.
0: Ja.
1: Maar sommigen zeggen ook, ik vind je een hartstikke leuk vent. Maar ik win nooit bij jou, dus ik kom niet meer bij jou. Nee, nou, prima.
0: Bedankt. Ja. Tot slot, is een heel fancy gebouw hier in Venlo. Nieuw gebouw, dat moet jouw kunsthart toch wel harder doen kloppen, of niet? Of mis je nog wat graffiti?
1: Ja, nou, ik heb het er wel eens over gehad. We hebben achter de schermen zijn hele grote witte wanden. Ik zei, ja, je verdwaalt hier in het ziekenhuis eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik denk, misschien is het wel leuk om iets op de muur te zetten, ook voor nieuwe mensen, dat ze weten welke kant ze op moeten.
0: Ja.
1: In het oude casino heb ik wel wat muren gedaan, dus dat was wel leuk dat ik dat mag doen. Nu heb ik dat nog niet, maar ja, wie weet komt dat in de toekomst nog.
0: Aanhouder bent.
1: Ja, precies.
0: Dankjewel. Heel erg leuk dat je dit met ons wilde delen, je graffiti kunstwerk activiteiten
1: ja.
0: En je croupier activiteiten. Dankjewel. Fijn weekend.
1: Dankjewel. Jij ook.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over. Ja, rond dit tijdstip hebben we altijd Thijs in de uitzending. En ook vandaag weer voor een Denskoplein. Thijs Brouwers!
1: Ja, kijk.
0: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb jij iets met graffiti?
1: Weinig.
0: Nee? Ben je creatiever aangelegd?
1: Nee, ja.
0: Nee, ja, nee.
1: Niet op het gebied van tekenen of zo, of graffiti, nee.
0: Nee, nee.
1: Nee, daar heb ik heel weinig mee.
0: Wel beelden schieten.
1: Ja.
0: Ja. En de Denskoplein ermee mee voorbereiden.
1: Ja.
0: Ja, vanavond vanaf 5:30 gaat het weer gebeuren.
1: Ja, vanavond weer twee leuke onderwerpen. Natuurlijk de begroting. Vandaag nu op dit moment wordt gepresenteerd.
0: Ja.
1: Ja, cijfers, getallen, geld, heel veel geld.
0: Het huishoudboekje van de gemeente.
1: Ja, huishoudboekje van de gemeente.
0: Wie krijgt wel iets en wie krijgt wat minder? En welke verrassingen komen uit de hooghoed? Weet je er al iets van?
1: Weinig, want die wordt op dit moment gepresenteerd. Het is een boekwerk, ik heb er gisteren even doorheen gespit. Het is echt heel veel tekst. Ik heb er niet zo in verdiept op dit moment. Persconferentie, collega Thijs zit er, dus ik zit nou hier bij jou.
0: Ja.
1: Dus nee,
0: vind je het erg dat je hier zit? Of was je liever naar de persconferentie gegaan?
1: Nou, persconferentie is over het algemeen ook wel leuk. Maar ja, wie wil hier niet bij jou in het programma zitten?
0: Ja, je snapt hem! Ja. Maar wij als omroep krijgen die iets eerder? Of is die al...
1: We hebben volgens mij gisteren onder embargo, zoals het zo mooi heet, gekregen. Dus dan kun je hem doorlezen, mag je er nog niks mee. Volgens mij het embargo liep tot 10:00 vanmorgen. Dus het is nu openbaar.
0: Oké, dus iedereen kan hem min of meer inzien als je een beetje je digitale weg zoekt. Ja, dus vanavond onder andere de
1: er zitten twee wethouders aan tafel. Twee wethouders komen een toelichting geven en vertellen hoe het ervoor staat met Venlo de komende jaren.
0: Ja, en daarnaast waarschijnlijk ook nog iets wat luchtigers?
1: Ja, nou ja, iets misschien het meest serieuze. Nee. We gaan terug in de tijd, waarom op Venlo. Stadsomroep was het. We gaan terug naar het jaar 1996.
0: Ja.
1: Ja, toen kwam er een bijzonder programma op in de lucht. En men had het er vroeger over. En ja, we zouden het bijna vergeten, maar 30 jaar geleden begon het programma Tilt bij Omroep Venlo.
0: Oh.
1: Stadsomroep toen, destijds.
0: Ja.
1: En dan gaan we eens even terugkijken hoe dat was, die tijd. Wat we toen allemaal konden. En,
0: met de rood.
1: Ja, onder andere de rood. Ja,
0: dat is een leuk bruggetje met
1: ja,
0: de
1: dat was een perfecte brug geweest.
0: Oh, mooi. Mooie tijden, heel leuk.
1: Ja, ik ben nou de afgelopen dagen door die beelden aan het spitten. Het is echt fantastisch. Wat we toen op tv, wat we toen konden maken op tv. Ja, als je dat nu, kun je niet, dat kan nou niet meer. Dat,
0: nee, veren.
1: Dat ging toen allemaal fantastisch. Ja.
0: Maar goed, er komen nog wat beelden voorbij vanavond.
1: Ja, dit is zo moeilijk om daar een selectie aan te maken. Ik zat net weer te kijken naar sketches. En dan moet je dan een keuze maken. Mag je een filmpje maken van 1,5 tot 2 minuten? Ja, dit is niet te doen. Dit is het ene fragment. En denk, oh ja, dat was zo. Oh ja, oh nee, dit, nee, dit was nee, dit is beter. Nee, dit is beter. Ja, dus keuze maken is...
0: niet te doen, Thijs.
1: Niet te doen, nee.
0: Nee, goed. Wie zit er voor Tilt aan tafel vanavond?
1: Oudmakers, Robert Bouten, Sharon, Sander, Ruud.
0: Oh, hartstikke leuk, ja. En wie presenteert?
1: Frans.
0: Frans Pollux. Ja, Frans Pollux. Nou, dankjewel.
1: Het is eigenlijk 5 mensen van Tilt aan tafel.
0: Nou, 6:30, Omroep Venlo TV, Nidens Koplein, dankjewel.

Gauthier. Uit België komt hij. En ja, je kent hem misschien nog wel van de nummer Samba die used to know. Nou ja, goed, dat bracht de tijd om 11:03. Aangekomen bij de laatste van deze editie van Vitamine Vendo. Komt voor rekening van Ella Langley, Shoes in Texas. Goed weekend. Spreek elkaar volgende week weer op vrijdag 9:00.

0: is Omroep Venlo.
1: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
2: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Wiel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie om

0: dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht, 3 kilometer. En op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder, 3 kilometer file. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Omroep Venlo.
3: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
4: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Umroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De klassiekers van toen.

0: Omroep Venlo.
1: De Keukenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk, inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerken. Of kijk alvast op www.derkeukenmacher.de.
2: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de

0: is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is de A2 Maastricht richting Eindhoven dicht tussen Maastricht en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van in echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
3: Tot ziens in onze winkel.
2: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
4: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
5: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze...

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.
3: De hits van nu.
2: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Oranjes hebben eeuwenlang het kolonialisme gesteund en daar ook flink aan verdiend, blijkt uit een groot onderzoek naar het Koningshuis in die tijd. Toch hadden de Oranjes maar weinig invloed op het beleid. Koning Willem-Alexander had zelf om het onderzoek gevraagd. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. De minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Hij blijft erbij dat het om een drugmiddel gaat dat ertoe moet leiden dat drugscrimineel Jos L. wordt uitgeleverd. Het weer, veel zon vanmiddag in een graad of 20. Morgen ongeveer hetzelfde.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Luik richting Maastricht is dicht tussen Oost-Maarland en Maastricht. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt daar een lading graan op de weg. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De

Zoekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
3: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
2: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Belgische grens richting Eindhoven is dicht tussen IJsden en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt daar een lading graan op de weg. Waarschijnlijk gaat het nog tot 2:30 duren. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. Verder staan de files op de A4 naar Antwerpen bij Bergen op Zoom, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A58 Tilburg richting Eindhoven, tussen Moergestel en knooppunt Batadorp een 30 minuten vertraging in 7 kilometer file. Dat komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van ons

0: voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venlose nieuws.
2: Venlo wil de komende jaren meer investeren. Het nieuwe college breekt daarmee met de voorzichtigheid van de afgelopen jaren, blijkt uit de eerste Venlose begroting. Die bevat vooral veel ambities en plannen, maar nog weinig concrete nieuwe keuzes. Daarnaast investeert de gemeente extra in onderwijs en studentenvoorzieningen om Venlo verder als studentenstad op de kaart te zetten. Ook moet volgend jaar meer duidelijk worden over de toekomst van de Keulse barrière rond het VVV-stadion. Verder komt er extra geld voor buurtinitiatieven, het missiehuis en groenonderhoud. Duikvereniging Tethys speelt bingo op een bijzondere manier. Onder water. De deelnemers dragen zuurstofflessen op hun rug en gebruiken speciale bingo-kaarten. Op de bodem van het zwembad wordt aan de bingomolen gedraaid, waarna de juiste cijfers omhoog worden gehouden. De vereniging speelt niet alleen bingo in het zwembad, maar ook onder waterhockey. Het weekend van de wetenschap wordt morgen in Venlo gehouden. Kinderen kunnen zelf proefjes doen, hun lichaam onderzoeken en een kijkje nemen bij de onderzoekers van Maastricht University, Vickery Medisch Centrum en Haas Green Academy. Het Limburgs Museum, OC Museum en Hackerspace TD Venlo houden ieder op hun eigen locatie proefjes en lezingen. Morgen begint ook de week van de palliatieve zorg. Tijdens deze week wordt landelijk aandacht gevraagd voor palliatieve zorg en de ondersteuning van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. In Venlo gebeurt dat onder meer met het kunstwerk Blijf Nabij van kunstenaar Saskia Stols. Het kunstwerk staat van 15 tot en met 28 oktober op het plein bij Museum van Bommel van Dam in Venlo.
0: Het weer.
2: Het is een bewolkte dag, maar het blijft droog. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 20 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Op de A58 is een ongeluk gebeurd van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp nu 13 kilometer file met een half uur vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Heb je last van haarverlies? Wordt je haar dunner of wil je juist langer en voller haar? Bij Huizen naar Haarwerken ben je welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Samen kijken we naar de oplossing die het beste bij jou past. En wil je een keer totaal iets anders? Wij hebben ook moderne haarwerken voor een tijdelijke look. Perfect voor een feestje, gala of speciale avond. Huizen naar Haarwerken werkt samen met alle zorgverzekeraars. Bel gerust voor een afspraak of kijk op haarwerken.info. Huizen naar Haarwerken. Voel je weer jezelf.
2: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week

0: Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Omroep Venlo.
3: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
4: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
3: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venlose nieuws.
2: Venlo wil de komende jaren meer investeren. Het nieuwe college breekt daarmee met de voorzichtigheid van de afgelopen jaren, blijkt uit de eerste Venlose begroting. Die bevat vooral veel ambities en plannen, maar nog weinig concrete nieuwe keuzes. Daarnaast investeert de gemeente extra in onderwijs en studentenvoorzieningen om Venlo verder als studentenstad op de kaart te zetten. Ook moet volgend jaar meer duidelijk worden over de toekomst van de Keulse barrière rond het VVV-stadion. Duikvereniging Tethys speelt bingo op een bijzondere manier. Onder water. De deelnemers dragen zuurstofflessen op hun rug en gebruiken speciale bingokaarten. Op de bodem van het zwembad wordt aan de bingomolen gedraaid, waarna de juiste cijfers omhoog worden gehouden. De vereniging speelt niet alleen bingo in het zwembad, maar ook onderwaterhockey. Het weekend van de wetenschap wordt morgen in Venlo gehouden. Kinderen kunnen zelf proefjes doen, hun lichaam onderzoeken en een kijkje nemen bij de onderzoekers van Maastricht University, Vickery Medisch Centrum en Haas Green Academy. Het Limburgs Museum, OC Museum en Hackerspace TD Venlo houden ieder op hun eigen locatie proefjes en lezingen. Morgen begint ook de week van de palliatieve zorg. Tijdens deze week wordt landelijk aandacht gevraagd voor palliatieve zorg en de ondersteuning van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. In Venlo gebeurt dat onder meer met het kunstwerk Blijf Nabij van kunstenaar Saskia Stols. Het kunstwerk staat van 15 tot en met 28 oktober op het plein bij Museum van Bommel van Dam in Venlo.
0: Het weer.
2: Het is een bewolkte dag, maar het blijft droog. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 20 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staan voornamelijk korte files. Op de A29 is het wel wat drukker van Rotterdam naar Bergen op Zoom bij knooppunt Hellegatsplein, daar 10 minuten op onthoud. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel ook 10 minuten. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch voor knooppunt Hooipolder is de vertraging al bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Der Küchenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk, inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalkerken. Of kijk alvast op www.derkuchenmacher.de.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken. Later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht Centrum is de vertraging 20 minuten. En op de A67 Belgische grens Eindhoven bij knooppunt De Hocht ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
7: Bij Verdifit staan wij naast jou als ABO-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venlose nieuws.
2: Venlo wil de komende jaren meer investeren. Het nieuwe college breekt daarmee met de voorzichtigheid van de afgelopen jaren, blijkt uit de eerste Venlose begroting. Die bevat vooral veel ambities en plannen, maar nog weinig concrete nieuwe keuzes. Daarnaast investeert de gemeente extra in onderwijs en studentenvoorzieningen om Venlo verder als studentenstad op de kaart te zetten. Ook moet volgend jaar meer duidelijk worden over de toekomst van de Keulse barrière rond het VVV-stadion. Duikvereniging Tethys speelt bingo op een bijzondere manier. Onder water. De deelnemers dragen zuurstofflessen op hun rug en gebruiken speciale bingokaarten. Op de bodem van het zwembad wordt aan de bingomolen gedraaid, waarna de juiste cijfers omhoog worden gehouden. De vereniging speelt niet alleen bingo in het zwembad, maar ook onderwaterhockey. Het weekend van de wetenschap wordt morgen in Venlo gehouden. Kinderen kunnen zelf proefjes doen, hun lichaam onderzoeken en een kijkje nemen bij de onderzoekers van Maastricht University, Vickery Medisch Centrum en Haas Green Academy. Het Limburgs Museum, OC Museum en Hackerspace TD Venlo houden ieder op hun eigen locatie proefjes en lezingen. Morgen begint ook de week van de palliatieve zorg. Tijdens deze week wordt landelijk aandacht gevraagd voor palliatieve zorg en de ondersteuning van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. In Venlo gebeurt dat onder meer met het kunstwerk Blijf Nabij van kunstenaar Saskia Stols. Het kunstwerk staat van 15 tot en met 28 oktober op het plein bij Museum van Bommel van Dam in Venlo.
0: Het weer.
2: Het is een bewolkte dag, maar het blijft droog. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Zwijndrecht is de vertraging een kwartier. Op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij Numansdorp ook 10 minuten extra reistijd. De andere kant op bij Hellegatsplein sta je ook 10 minuten in de file. Op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum Oost een kwartier extra reistijd. En op de A67 Belgische grens Eindhoven tussen Haarport en Knooppunt de Hoogte is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon, het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken, later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging 10 minuten. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij Hogerheide ook 10 minuten extra reistijd. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg tussen Ulvehout en Tilburg-Reeshof ook 10 minuten extra reistijd. Verderop bij Tilburg Centrum Oost is een ongeluk gebeurd. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch staat 10 minuten in de file bij knooppunt Hooipolder. 20 minuten op de A67 Belgische grens Eindhoven tussen Hapert en knooppunt De Hocht. En op de N2 Maastricht-Eindhoven tussen Hightech Campus en Eindhoven Centrum is de vertraging nu ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
4: Tot ziens in onze winkel.
3: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
5: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
6: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waar 200 miljoen voor is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie vol overtuiging betrokken was bij het kolonialisme. Vapen wordt in de toekomst een stuk duurder. Het kabinet wil vanaf 2029 accijnzen daarop invoeren. Staatssecretaris Ehrenburg hoopt dat vooral jongeren zo minder gaan vapen. En Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad om de prijs te drukken. Mogelijk stijgt die omdat de Amerikaanse president Trump een exportverbod overweegt op Amerikaanse diesel. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden en morgen ongeveer hetzelfde.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat 130 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht een kwartier. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West 10 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A67 Belgische grens Eindhoven bij knooppunt De Hocht een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Heb je last van haarverlies? Wordt je haar dunner of wil je juist langer en voller haar? Bij Huizen naar Haarwerken ben je welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Samen kijken we naar de oplossing die het beste bij jou past. En wil je een keer totaal iets anders? Wij hebben ook moderne haarwerken voor een tijdelijke look. Perfect voor een feestje, gala of speciale avond. Huizen naar Haarwerken werkt samen met alle zorgverzekeraars. Bel gerust voor een afspraak of kijk op haarwerken.info. Huizen naar Haarwerken. Voel je weer jezelf.
2: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump. Die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishing-mails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen is de vertraging 35 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Breda bij Werkendam een kwartier vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 10 minuten oponthoud door een ongeluk. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Hoijpolder is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
7: Tot ziens in onze winkel.
6: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
8: De Keukenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerken. Of kijk alvast op www.derkeukenmacher.de.
9: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor ons

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Dat was niet voor het eerst. Hij was al eerder op gesprek geweest vanwege het niet bezorgen van post. Het weer. Vanavond en vannacht droog. Minima rond 10 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20.
0: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de A2. Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en Everdingen is de verdraging 3 kwartier. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Born en Knoop en Kerensheide 35 minuten verdraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 10 minuten extra reistijd door een ongeluk. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel is de vertraging ook een kwartier. Op de N288 Vlissingen-Westkapelle sta je in de file tussen Biggekerken en Westkapelle. Daar is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

Al vroeg hier afgesproken, binnen ruikt het nog naar sop. Brammen, kijk, nog wordt gebroken, stoelen staan nog op de kop. Vroeger zat ik hier 5 dagen, middagpauze, een uurtje vrij.

half gebogen voor de deur. Voelde weer een zorg verdwijnen in donkerrode groene kleur. En na de koffie weer naar buiten, het leven was niet wat het leek. In 100.000 winkelruiten.

eerste regels opgeschreven. Beetje bang nog voor de baas. Er moest toen in dit jonge leven nog heel wat water door de Maas. En na de koffie weer naar buiten. Het leven was niet wat het leek. In 100.000 winkelruiten zag

0: is Omroep Venlo.
1: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
2: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbender kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat, Venlo Noord.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Roosteren en Eurmond is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. A27 Utrecht-Breda bij Werkendam, 10 minuten vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg bij Bavel is de extra reistijd een kwartier door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En op de A58 de andere kant op tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
7: Heb je last van haarverlies? Wordt je haar dunner of wil je juist langer en voller haar? Bij Huizen naar Haarwerken ben je welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Samen kijken we naar de oplossing die het beste bij jou past. En wil je een keer totaal iets anders? Wij hebben ook moderne haarwerken voor een tijdelijke look. Perfect voor een feestje, gala of speciale avond. Huizen naar Haarwerken werkt samen met alle zorgverzekeraars. Bel gerust voor een afspraak of kijk op haarwerken.info. Huizen naar Haarwerken. Voel je weer jezelf.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechter bepaald. Twee Syriërs hadden een zaak aangespannen omdat hun aanvraag op basis van de nieuwe regels was afgewezen, terwijl de aanvraag van voor die tijd is. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar. Het weer. Vanavond en vannacht droog, minimaal rond 10 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20.
0: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabosch is de vertraging 50 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech, daardoor zijn er twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
2: De separatiste partij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij knooppunt Sint-Annabos is de vertraging een uur. Er staat daar een vrachtwagen met pech. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Omroep Venlo.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in het plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren twee keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.
3: Altijd hier voor jou.
0: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
2: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
1: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
3: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
1: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Een goede avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: smoke a mocha. Hurry up, I'm waiting.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fursner na de winst.
4: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
3: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Goede avond.
1: Dit is Umroep Venlo. Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Umroep Venlo.
1: De hits van nu.

je zal niet bezinken als de glazen nimmer klinken. Jo, helaas. Ik ken ze het repareren.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer. Vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Alina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Zoekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou. Dit is Omroep Venlo.